0: weet niet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even. Waar je zit.
3: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief is. Wat is er
4: een leidinggever die heeft gezegd?
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Krijgen. Maar moet die man plat werken?
5: Er moet niemand wat maken.
6: Ik heb niet gedaan.
7: Vous êtes.